Van hier lid van la Clurtan Bakfilan. Oké, tuur mij dat continu een fatte mensage in balo. Nooit in euro slorita bij je tokusia. Liu minuto tolunol ol tolunol fale. Liu een minuto had nolu racing tolu. Nebese eetan 20 minuten. Safon dit tak programma. Nebe na fatting voor espaço tempo. Voor espaço libre na fatting. Ba u 20 siroto. Maka karakatu entre na fatting. Radio libera radio. Ketelu mana commentaar mij ba. Atun ne tal ramen afati tane radio i he kala ne sera tamba makan sendiri ton nebe